is wat de hersenlijke ronde. Het is wat de hersenlijke ronde. En mijn dame noemt hier. Het is wat de hersenlijke ronde. Je hamse kapsel, Kian.